Ek sê Hilda Friesen, en dat brood van ons leven van jou is uit Johannes 1:40-42, hoe het zegt. Einer van die beid, die Johannes reden hield en met Jezus metjink, wie Andres, Simon Petrus zijn broeder. Andres vond het eerste zijn broeder Simon en zette aan, wie hebben den Messias gevangen? Dat meint den Christus, en hij bracht hem naar Jezus. Johannes en Andres hadden der Jezus zoveel vrede gevangen, dat ze zeiden, wie moeten onze breider dit vertalen? Wie moeten aan dat op een nieuw voet vertalen? Johannes jenkt naar zijn broeder Jacobus en Andres jenkt naar zijn broeder Simon. Eer Johannes zijn broeder Jacobus vingen kon, had Andres al zijn broeder Simon gevangen. Gans bejesterd zegt hij te hem, wie hebben den Messias gevangen? Dat maakt voor Simon zo'n indruk dat hij rein voor de Entscheidung maakt met te gaan en dessen Jezus kennen leren. Wie weten niet veel van Andres? Hij heeft niet een evangelium hingen laten en we hebben ook geen brief die hij geschreven heeft. Andres is op een kerkengeschicht goed bekend, bloos einfach doorwein, wil hij zijn broeder Simon Petrus naar Jezus bracht. Wann hij ook zelfs niets gedaan had, wordt dat nog zijn namen te eren. Daar zijn aber nog twee andere vervallen, wo we van Andres lezen. Beidmaal bracht hij mensen naar Jezus. Einmal bracht hij den kleinen jong met 5 brood en 2 vers naar Jezus, wo met Jezus dan de grote meng mensen feiden deed. Dat nächste Mal bracht hij einige Griechen, die Jezus hier zijn wollen. Sie nomen es 3-mal erwähnt. 3-mal bracht er wem nur Jesus. Das erste Mal brachte Simon Petrus, das nächste Mal den kleinen Jung mit der Braut und Fisch, und das dritte Mal die Griechen. Er macht einen Antrag in der Charakter gehört haben, dass Menschen taufe trüen haben, um zu folgen. Wir weiten nicht, als er jemals zu viel Menschen gepredigt hat. Aber was wir weiten ist, dass er das klar hat, dat hij mensen naar Jezus leiden wil. Wann wir als God zijn kinder dat bloos kunnen van Andres leren. Wann wir dat ook kunnen klaar hebben, dat wij anderen naar Jezus leiden willen. Wie kunnen dat vielleicht een Andres dienst nennen? Ik weet van een stad waar ze zo'n Andres dienst hadden. Wann de predigt in de kerk even weer, gingen een gebreider naar de touwheerder en vroegen aan, weil sie die Predigt gegleicht hatten. Dann wurde sie mit einem Vertalen und Lothar besiegen und einem nach dem anderen nach Jesus bringen. Vielleicht hast du nicht die Gelegenheit, die große Versammlungen zu reden. Dort ist nicht alle Menschen ihre Gauf, auch nicht ihre Abgauf. Aber können wir nicht alle so ein anderes Dienst tunen, wo wir zu unseren Freunden sein, dort wir den Messias gefunden haben? Dort wird so'n großer Sehen sein, wenn Gott seine Kinder alle würden so'n Andres Dienst tun. Wenn sie in ihre persönliche Verkehr mit Menschen anvertalen würden, wo sie die Rettung durch den Glauben an dem Herrn Jesus gefunden haben und die Menschen dann nur Jesus leiden. Möch Gott geben, dass all die dit hören und Gottes Kinder sind, so'n Andres Dienst tunen wollen. Kannst du Jesus? En hast du hem als Heiland angenomen? Wem kost du dan van deel van Jezus vertalen en zo is Andres deed, dem ook naar Jezus leiden?

De vijfde vers. En Abraham zei te zijn jonge mannen, blijft hier met een ezel. Ik en de jong worden dort gaan gaan en aanbeden, en dan worden terugkomen. Wat Emma nu passeren wordt, wordt bloos tussen Abraham en zijn zoon Isaac zijn. En als Jezus op een kruis starf, weer dat ook bloos tussen God en zijn zoon Jezus, als het middag ganz dichter wordt. God had mensen uitgesloten. Die nacht wie je komen dat geen arbeider kon. En in de laatste drie stund als Jezus door hank, weer dat kruis, de altaar, waar God zijn lam geopferd wordt, dat lam, dat de welt ere zind, wegneemt. Dort wir bloß zwischen Gott und sein Sehen auf dem Kreuz. Der Mensch hat kein Anteil, die wir büten. Und das Bild hier zwischen Abraham und Isaac ist dort nämlich. Abraham und Isaac sind ganz allein. Nun, das ist der Fasch. Und Abraham nimmt dort Halt und lädt dort auf sein Sehen Isaac. Und er nimmt dort vier auch in Masse. En ze jenge beid toop wieder. Behoud nu dat Jezus zijn kreets, halt, ook dragen moest. Dat vier hier is een beeld van je recht. En dat maas is een beeld van opfer. En ook dat je recht wordt geëefd worden. Nu de zevende en de achte vers. En Isaac zeid te zijn vader Abraham. Mijn vader? En Abraham zeid, hier zie ik mijn zoon. En hij zeid, wie haar dat vier en dat halt? Aber woer is dat lam voor dat brandopfer? En Abraham zeid, mijn zoon, God wordt voor zich een lam verzorgen voor dat brandopfer? En ze gingen bij toop wieder. Ik wonder wat van de gedanken met de zinnen die Abraham zijn zoon gegonnen zijn, während ze door de lijn gingen. De dertiende vers zegt ons dat door een bak hem struk versobeld weer. En Abraham greep dat en opfer dat. Hier zegt Abraham te Isaac dat God wordt voor zich een lam verzorgen. Nu weer dat ober niet een lam, dat wie een bak. Dat lam wordt niet doorzenden, maar honderden jaren later. Zekerlijk, God wordt een lam voor zichzelf verzorgen. Abraham is nu reed zijn zoon te opferen, wanneer hij dat ook niet alles toop verstonen kan. De negende vers. En ze kwamen bij de stad van waar God te hem gered had. En Abraham bouwde daar een altaar, leed dat halt daar boven terecht, en bonk zijn zoon Isaac, en leed hem op dem altaar op dat halt. Isaac is niet meer een kleine jong. Hij had immerhan zeer leicht, kon zich genoeg weren, dat zijn vader hem niet wil kunnen vastbrengen. Aber hij is een gehoorzame zoon. Vader, als Jezus bij hem kreeg kwam, zei hij te zijn vader, niet mijn wille, maar dien wille zal je doen worden. Hij ging naar hem kreeg, dem vader zijn wille te volvallen.

0: neemt dus een route aan. En dan het andere ding is, dat je een tijd neemt om te beden, op de Bibel lezen, je geestelijk ook op je, wens om dat, wanneer we proeven om God te doen, dan schaft het niet, dan is het alle uit.
1: Wanneer je kan je dollar, like zo, onkicken, wanneer je een baby hebt als partner, like niet, du maakt dit dan en ik maak dit dan, maar wanneer we kan partners zijn, dan kan je live bieden, nu een baby.
0: Ja, correct. Want je amtelijk serven, je amtelijk dein, met die attitude schaffen.
1: Ja.
0: Dat ik wel niet bloos van die verlangen aan mijn weg. Nee, ik wil de zon ontchecken door wat kan ik voor die dan.
1: Ja.
0: Want wanneer ik rein bloos voor die strijd, en die strijd voor mij, dat is de beste weg van een bevredigd leven gaan.
1: Ja, maar especially nu een baby.
0: Ganz besonders. En natuurlijk wil het allemaal juist anders. Ik wil allemaal bloos verlangen, wat die alles kost voor mij dan. En de andere weg dan ook. En dan jij erbij af, dan schaft het niet. Wat zei je? Nou, is wat?
1: Dat is alles.
0: Ja, sehr fijn. Ja. Wel, hey, dan waren we zo weit van jou, dan zijn we vanmiddag zijn, dan waren we het niet vergeten, dat merkt God als de Emma Hoopning.
2: Hey, so weit van jou. Wir freuen uns, dass du wieder so mit uns warst. Wenn ihr bei uns so wieder Frauen habt für uns, ruft uns völlig an, aber uns WhatsApp-Nummer 204-495-0357. Und wenn ihr noch mehr Wunderdenken von uns zu sein, dann seht uns ab auf YouTube, du wirst uns fängen. Und wenn wir nicht vergessen, dass wenn Gott mit uns ist, dann hast du einmal Hoffnung.

Vijfde vers. En Abraham zei te zijn jonge mannen, blijf hier met een ezel. Ik en de jong worden daar gaan gaan en aanbeden, en dan worden terugkomen. Wat Emma nu passeren wordt, wordt bloos tussen Abraham en zijn zoon Isaac zijn. En als Jezus op een kruis sterft, wordt dat ook bloos tussen God en zijn zoon Jezus, als het middag ganz dichter wordt. God had mensen uitgesloten. Die nacht wie je komen dat geen arbeider kon. En in de laatste drie stund als Jezus door hangt, wie dat kruis, de altaar, waar God zijn lam geopferd wordt, dat lam, dat de welt er zind, wegneemt. Dat wie bloos tussen God en zijn zin op een kruis. De mens had geen aandeel, die wie boete. En dat beeld hier tussen Abraham en Isaac is dat namelijk. Abraham en Isaac zijn ganz alleen. Nu de zesde vers. En Abraham neemt dat halt en leed dat op zijn zoon Isaac. En hij neemt dat vier ook een massa. En ze jingen beide toop wieder. Behoud nu dat Jezus zijn kruis halt ook dragen moest. Dat vier hier is een beeld van je recht. En dat massa is een beeld van opfer. En ook dat je recht wordt geëefd worden. Nu de zevende en achte vers. En Isaac zei te zijn vader Abraham, mijn vader. En Abraham zei, hier zie ik mijn zoon. En hij zei, wie had dat vuur en dat halt? Aber wo is dat lam voor dat brandopfer? En Abraham zei, mijn zoon, God wordt voor zich een lam verzorgen voor dat brandopfer. En ze gingen beide toop wieder. Ik wonder wat van de gedanken moeten zijn die Abraham zijn zoon gegonnen zijn, während zij door de lijn gingen. De dertiende vers zegt ons dat door een bak een stuk versobeld werd. En Abraham greep dat en afverdood. Hier zegt Abraham te Isaac dat God wordt voor zich een lam verzorgen. Nu weer dat ober niet een lam, dat wie een bak. Dat lam wordt niet door zijn, maar honderden jaren later. Zekerlijk, God wordt een lam voor zichzelf verzorgen. Abraham is nu reed zijn zoon te offeren, want hij dat ook niet alles toop verstaan kan. De negende vers. En ze kwamen bij de stad van waar God te hem gereed had. En Abraham bouwde daar een altaar, leed dat halt daarboven terecht, en bonk zijn zoon Isaac, en leed hem op dem altaar op dat halt. Isaac is niet meer een kleine jong. Hij had immerhin zeer leicht, kon zich genoeg weren, dat zijn vader hem niet wil kunnen vastbrengen. Aber hij is een gehoorzame zoon. Vader, als Jezus bij hem kruis kwam, zei hij te zijn vader, niet mijn willen, aber dien willen zal je doen worden. Hij ging om kruis, dem vader zijn willen te volvallen. Hier, met Isaac, hebben we een wonderbare beeld daarvan. De tiende vers. En Abraham strekt zijn hand uit en neemt dat massa zijn zoon dood te maken. Du en ik worden nu zeker gezegd hebben, Abraham, wirst du dat werkelijk doen? Dat laat zo als van God die dat wordt doen laten. Hij wordt haar gezegd, ik zie mij zeggen. Mij is dat geleerd worden dat het aanrecht is, en ik verstoor dit niet. Aber ik ha ook geleerd dat het beter is, God gehoorzaam te zijn. Dit is een grote entscheidingspunt in Abraham zijn leven. God heeft hem al die vele wichtige entscheidingspunten gebracht, en jede ene van die waren zware tijden voor hem. Eerst moest hij al zijn vriendschap verloten. Hij zal alleen wegtrekken naar een land dat hem ganz vreemd weer. Dat weer zwaar. Im Anfang stolpert hij eremol. Aber schließlich kwam hij bij waar hij gaan zal. En dan kwam de proef met zijn neffe Lot. Hij weer Lot goed. Hij wordt hem niet alle weer haar metgeslaapt, want hij hem niet weer goed geweest. Dan moesten zij uit de neen en Lot trok naar Sodom. Dan kwam de proef
mit Ismael, Hagar, ersehen. Dit wie schwor. Abraham schrieg meist nur Gott, als er seht, oh, dat Ismael doch mocht ver die wandle. He wie dem jung goud, en am de dat wei, dat he am soll weichschecken. Nu kämt de vierde proef, en dit is nog de raadste. Nu zal hij Isaac abgeven. Abraham kon dat niet verstoenen. Gott hat je gesagt, dat en Isaac zullen zijn nakomen zijn. Ober Abraham leeft werkelijk dat hij Isaac wordt dood maken en dan wordt God dem jong van dood afwijken. Dat is klaar beschreven in Hebreeën 11, 19. Also is hij wellig dit te doen, zijn te opferen. Nu de 11e en 12e vers. En dem Herr zijn engel roept van hemel en zegt, Abraham, Abraham. En hij zei, hier zie ik. En hij zei, doe die hand niet op dem jong laaien, doe am geen schode. Nu weet ik dat du furcht hast voor God. En dem dat du dien zin, dien eens je zin, niet teruggeholen hast van mij. Nu weet God dat Abraham God vechten deed. Wo? Dirk zijn woeken. Verder wie dat dirk zijn geloven. En nu is de geloven bestedigd der zijn woorden. De geloven moet wat verbrengen om bewijzen dat hij echt is. God stelt Abraham op een proef. En hij wordt irgendeine van zijn dingen op een proef stalen om den te storken en geloven, den te gerinden en bruikbaar te maken. De 13e vers. Abraham checkt zich ram en zag een bak. Die met de hene hem struk verzobeld weer. En Abraham neemt den bak en op van dem en zijn zeen zijn steed. Van den gorde en eden gans bet Jezus zijn triets. Weer een kleine tier de stal vertreden die nu Jezus zijn komen handieden deed. God wordt niet mensen op verloben. Ober als zijn zeen scheem, lees ik dat hij hem niet schone deed. Zijn zin jinkt nun kriets en starf door op een kriets. Dat kriets wie de altoor, wo dat Gottes Lam de welt er zind wegneemt. Dat is zeer wichtig dat we dat verstonen. De 14e vers. En Abraham naam de steed Jahwe Jireh, zoals het bij den vandaagse dag gezegd wordt. En den Jahwe zijn borg wordt dat verzorgd worden. Abraham geeft deze stad nu een nomen. Wo veel je leven dat Salomo zijn tempel gebouwd wordt. Golgatha, de schedelstad, is kraakt door op den nemelijke regen waar de tempel dan stond. Dort is waar Abraham zijn zin opvat. Door is waar Jezus getriezigd wordt. De nomen meent dat de Heer God wordt verzorgen, zoals hij deed. Dit is waar de Heer een vermedler weer voor Abraham. De 15e of 18e vers. Dan roept de Heer ten tweede maal van hemel en zegt: Ik heb bij mijzelf een eed gemaakt, zegt de Heer. Wilst u dit gedaan hast en hast dien zin, dien eens je zin, niet van mij teruggeholen, dat hem zegenen waar ik die zegenen en hem vermeren waar ik die vermeren, zoals de stieren zijn hemel en als de zand om meer is. En diene nakomen worden diene vriend ere staatspoorten even nemen. En dech diene nakomen worden alle nationen op de eerd gezegend worden. Wilst u mij best gehoorzaam gewaast? Dech diene nakomen worden alle nationen op de eerd gezegend worden. Van wat van een nakomen deed God hier reden? En Galaten 3:16 is dat klaar gemaakt. Daar zegt Paulus, nu de versprekingen worden te Abraham en te zijn nakomen gegeven. Dat zegt niet en te nakomen als man dat veel weer, over bloos te eenem en te dien nakomen, en dat is Christus. Daar heb je dat uitleiden van wat dat meent, en de schrift zelfs. In Galaten 3:8 zegt de apostel, de schrift zegt vooruit dat God de heide door dem geloven gerecht maken wordt, en predigt te Abraham de goede noorrecht dat en die worden alle heide gezegend worden. Wanneer deed God de goede noorrecht te Abraham predje? Dat weer als God hem zei dat hij zijn zoon Isaac zal op een altaar opferen.
Hier seht Gott, in den Nokoma seele alle Nationen ab ihr gesegnet worden. In den Nokoma ist Christus. Dit ist das Evangelium, das Abraham gegeben wird. Ihremal wird gesagt, dass Abraham, Isaac und Jakob und all die anderen großen Männer im Alten Testament nicht so klug wären, als wir sind. Die wussten nicht so viel, als wir nun wissen. Aber ich glaube, dass Abraham viel mehr wist von Christus in Kommen und das Evangelium, als wir gewöhnlich denken. Hör ich, was Jesus selbst sagt. Jun vor der Abraham freut sich, dass er mein Tag sein soll, und er sagt ihn und freut sich. Johannes 8, 56. Also hat er viel mehr gewusst, als wir würden denken. Gott hat am viel geoffenbart. Aber die Heiland selbst wir noch nicht gekommen. Wir wissen nun, dass es noch 1900 Jahre nehmen, ehe die kommen wird. Aber da ab den Berg Maria, wo Abraham Isaac abfährt, wie ein Bild von Jesus sein Opfer und sogar sein Abstoßen vom Tod. Gott gab Abraham seinen Sohn zurück, 3 Tage nachdem, dass er von Tus losgelegt wird. Also ist dort auch ein Bild von Jesus sein Abstoßen vom Tod. Paulus sagt, dass Gott hat das Evangelium zu Abraham gepredigt und dort ist wunderbar. Nun der 19. und 20. Vers. Und Abraham und Isaac gingen zurück nach den jungen Männern. Und alle Taub gingen sie zurück nach Beersheba, und Abraham wohnt da in Beersheba. Eine gewisse Zeit later kriegt Abraham zu hören, dass sein Bruder Nahor und seine Frau Milka hat die Kinder gehabt. Dieser letzte Vers beschrieb dann ein Bet von Abraham seine Familie, die bei Haran geblieben wäre. Aber ich muss verloten, Gottes Segen, mein Freund.